0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitze met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat er geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie. Meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. Daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Melitsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Het gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er nog zeker 16 naschokken. En de parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pashinyan. Hij wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij een graad of 21.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Mooi Lelystad wil weten hoe succesvol de strijd tegen jeugdcriminaliteit is. Die wordt gevoerd in het kader van Preventie met Gezag. Een project van de landelijke overheid dat ook in Lelystad wordt ingezet. Directe aanleiding is een reportage die Zembla vorige week uitzond. Daaruit bleek dat verspreid over het land veel activiteiten uit dit project geen of weinig meetbaar resultaat hebben. Hondenschool Molosser Trainingcenter, voor grote sterke rassen die als risicohonden worden beschouwd, raakt haar terrein op Noordersluis kwijt en kan nergens een nieuwe plek vinden. Dat wordt door ingewijden als een probleem gezien, omdat centra zoals dit van belang worden geacht bij het voorkomen van incidenten met dergelijke honden. Mooi Lelystad zou graag zien dat de gemeente een oplossing vindt. Een man van 23 uit Lelystad heeft 3 jaar gekregen voor brandstichting in Sittard, oktober vorig jaar, in de woning van de voormalige schoonfamilie van zijn broer. Die broer, 36, had daartoe opdracht gegeven en kreeg 4 jaar daarvoor en voor een eerdere mishandeling van de vrouw. In het huis sliep een gezin met jonge kinderen. Er hadden doden kunnen vallen, aldus de rechters. De politie heeft excuses aangeboden aan de familie van taxiondernemers die vorig jaar slachtoffer was van de jeugdbende Kempenaar Groep. De slachtoffers, die werden beroofd, beschoten, afgeperst en moesten onderduiken, werden slecht op de hoogte gehouden van het onderzoek en bovendien ontstond de indruk dat ze zelf ook niet helemaal onschuldig waren. De rechtszaak tegen de 19-jarige Almeerder Sebastiaan K. is uitgesteld tot augustus. Hij zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op Sibel Juweliers in Bataviastad. Er wordt onderzocht of hij jeugd-TBS moet krijgen, maar het reclasseringsrapport is nog niet klaar.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is de mooiste dag van het weekend. Alleen in de vroege ochtend kan een bui voorkomen in de stad. De wind is nog erg aanwezig, geleidelijk neemt de wind af. En vooral vanmiddag en vanavond is er genoeg ruimte voor de zon. Bij matige zuidwestenwind wordt het net als gisteren een graad of 20. Vanavond en vannacht droog, bij een afwisseling van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst droog, in de late middag en avond is de paraplu soms nodig. Voor de regen uit is het een graadje warmer dan vandaag. Dinsdag en woensdag aanhoudend wisselvallig en een stuk koeler. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N301, de weg Barneveld-Almere, is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en de afrit Zwartebroek. Er is daar een ongeluk gebeurd. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Daisy Moore.
2: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
1: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
3: Ik ben Karen. Ik ben Christel. Ik ben Kathleen. Voor altijd jullie K3.
1: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land komt de ochtendspits geleidelijk aan verder op gang, met drukte op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Barneveld en Hoevelaken, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Wageningen en Maarsbergen 6. A28 van Zwolle naar Utrecht bij Nijkerk 2 kilometer. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. De N301, de weg Barneveld-Almere, is in beide richtingen dicht tussen de aansluiting met de A1 en de afrit Zwartebroek. Dat komt door een politieonderzoek na een ongeluk. En tot zover de ADB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. De Chinese leider Xi Jinping begint aan een 2-daags staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. De politie heeft op de A2 een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij, aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste, er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben deze week nog steeds met wisselvalligheid te maken in Lelystad. Vandaag is het eerst droog met nu en dan zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en vooral in de late middag en avond regent het soms. Voor de regen uit is het met 20 of 21 graden en de matige zuidenwind best aangenaam. Vanavond nog een enkele bui, later opklaringen. Vannacht verwacht ik een afwisseling van heldere momenten en wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het fris. Morgen periode met zon, maar verspreid over de hele dag ook nog een bui. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het met 17 of 18 graden een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
4: Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is vooral veel vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal-West 7 kilometer stilstaand verkeer met daar een 30 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Na een ongeluk 2 rijstroken zijn dicht. Het loopt daardoor ook vast op de N224 vanuit Arnhem tussen Ede en Veenendaal. De vertraging is daar een kwartier. Verder rijdt het verkeer langzaam op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen de afrit Hoenderlo en Kootwijk 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
4: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
3: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
5: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
3: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig, bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De meeste files staan op de wegen in het midden van het land. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort staat file tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 9 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A6 Emmeloord richting Muiden. Daar staat file door een ongeluk bij de afrit Lelystad Airport 4 kilometer met 20 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Maanderbroek 8 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Het is daardoor ook nog extra druk op de N224 vanuit Arnhem tussen de A30 en Veenendaal. 3 kilometer stilstaand verkeer en je bent er zo'n 20 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. In het centrum van Eindhoven is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog en geregeld zon, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij, aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste, er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de Dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben deze week nog steeds met wisselvalligheid te maken in Lelystad. Vandaag is het eerst droog met nu en dan zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en vooral in de late middag en avond regent het soms. Voor de regen uit is het met 20 of 21 graden en een matige zuidenwind best aangenaam. Vanavond nog een enkele bui, later opklaringen. Vannacht verwacht ik een afwisseling van heldere momenten en wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het fris. Morgen periode met zon, maar verspreid over de hele dag ook nog een bui. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het met 17 of 18 graden een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost alweer op. Op de A6 Emmeloord richting Muiden is extra vertraging door een ongeluk. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport nu 6 kilometer stilstaand verkeer met 1/2 uur extra reistijd. Er zijn inmiddels bergingswerkzaamheden, daarvoor is de rechterrijstrook dicht. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal West 8 kilometer file. En daar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ADB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen loopt hard op. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en heeft flink wat schade veroorzaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
3: Ja, de beving had een kracht van 7,8 en was maar een kilometer of 15 van de kust. Dus in de stad General Santos zijn veel gebouwen ingestort. Er zijn zeker 15 doden gevallen en meer dan 200 mensen gewond geraakt.
2: Na de beving waren er zeker 16 naschokken. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Vandaag begint een grote NAVO-luchtmachtoefening. Er wordt vooral geoefend in Noord- en Zuid-Europa. Ook in Finland, dat naast Rusland ligt, zijn oefeningen. Dat land was wel tegenstander van Finland om toe te treden tot de NAVO. In Nederland vinden geen oefeningen plaats. Aan de NAVO-luchtmachtoefening Ramstein Flag doen meer dan 150 gevechtsvliegtuigen en transporttoestellen mee. De oefeningen duren tot volgende week vrijdag. In Frankrijk is veel kritiek op het rechtssysteem vanwege de dood van de 11-jarige Li Hana. Haar lichaam werd vorige week gevonden en de verdachte is de vader van een vriendinnetje. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De Franse minister roept vandaag alle officieren van justitie bij elkaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
4: Hij wil dat alle klachten die nog liggen of lopen, die te maken hebben met seksueel misbruik of verkrachtingen van kinderen, dat die opnieuw tegen het licht worden gehouden om te kijken of alles goed is doorlopen.
2: Het zou gaan om 70.000 dossiers. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog, geregeld zon en een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De dagelijkse files van de ochtendspits lossen op. Op de A6 en Meloord richting Muiden staat nog een langere file. Tussen Lelystad Noord en de afrit Lelystad Airport 5 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk met 2 personenwagens. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Het is nog vroeg, maar nu al zit ik lam en ellendig achter een oude vleugel. Ik zal ondanks de enorme kater die ik heb proberen om de situatie waar ik in verzeild ben geraakt te beschrijven. Vannacht werd ik in mijn dromen voortdurend achtervolgd door een knappe blondine die gisteravond ineens naast me in bed lag. Toen ik vanochtend wakker werd, leek het alsof iemand met een hamer op mijn hoofd had geslagen. En ik heb nu nog steeds het gevoel dat er een drumband door mijn hoofd marcheert. Maar dan zie ik weer die meid die in mijn bed ligt en samen liggen we nog een tijdje naast elkaar. We raken aan de praat en ik beken dat ik eigenlijk getrouwd ben met jou, met de vrouw die alles voor mij betekent. Hoewel ik altijd op reis ben, schat, zijn mijn gedachten voortdurend bij jou. Als ik je aan de telefoon heb, mis ik je zo verschrikkelijk dat ik alles zou willen opgeven om je even te kunnen zien. Vergeet niet dat deze vrije vogel altijd terugkeert op het nest. Tja, en nou lig ik daar met die ander. Ik kwam haar gisteravond in de hotelbar tegen. We waren allebei laveloos van de whisky en moesten hard lachen om de scheve toupet van de barkeeper. Als jij s'avonds alleen onder de wol kruipt terwijl zo'n meid al mijn aandacht opeist, weet dan dat ik toch wel aan je denk. Ik ben die avond misschien niet alleen, maar wel eenzaam. En zonder jou lijkt het alsof ik iedere nacht moet doorbrengen op een spijkerbed. Ik zou zo graag bij je willen zijn. Het liefst nog dichterbij dan dichtbij. In een bed vol rozen.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij. Aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste. Er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben deze week nog steeds met wisselvalligheid te maken in Lelystad. Vandaag is het eerst droog met nu en dan zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en vooral in de late middag en avond regent het soms. Voor de regen uit is het met 20 of 21 graden en de matige zuidenwind best aangenaam. Vanavond nog een enkele bui, later opklaringen. Vannacht verwacht ik een afwisseling van heldere momenten en wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het fris. Morgen periode met zon, maar verspreid over de hele dag ook nog een bui. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het met 17 of 18 graden een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgelaaid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt. Of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij. Aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste. Er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in. Ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben deze week nog steeds met wisselvalligheid te maken in Lelystad. Vandaag is het eerst droog met nu en dan zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en vooral in de late middag en avond regent het soms. Voor de regen uit is het met 20 of 21 graden en de matige zuidenwind best aangenaam. Vanavond nog een enkele bui, later opklaringen. Vannacht verwacht ik een afwisseling van heldere momenten en wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het fris. Morgen periode met zon, maar verspreid over de hele dag ook nog een bui. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het met 17 of 18 graden een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij. Aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste. Er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in. Ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de Dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben deze week nog steeds met wisselvalligheid te maken in Lelystad. Vandaag is het eerst droog met nu en dan zon. Vanmiddag raakt het bewolkt en vooral in de late middag en avond regent het soms. Voor de regen uit is het met 20 of 21 graden en de matige zuidenwind best aangenaam. Vanavond nog een enkele bui, later opklaringen. Vannacht verwacht ik een afwisseling van heldere momenten en wolkenvelden, mogelijk met een beetje regen. Met een minimumtemperatuur van 12 graden is het fris. Morgen periode met zon, maar verspreid over de hele dag ook nog een bui. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het met 17 of 18 graden een stuk frisser dan vandaag. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twaalf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig. En zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij, aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste. Er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de Dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Met een naar zuidwest draaiende wind wordt frisse lucht aangevoerd. Vanavond is het 15 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het overwegend droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen en woensdag blijft het veranderlijk. De zon schijnt zo nu en dan, maar verspreid over de hele dag komt ook een bui voor. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zowel morgen als overmorgen hooguit 18 graden. Dat is behoorlijk fris voor begin juni. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïense drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïense drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is, is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21 graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij. Aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste. Er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in. Ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de Dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Met een naar zuidwest draaiende wind wordt frisse lucht aangevoerd. Vanavond is het 15 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het overwegend droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen en woensdag blijft het veranderlijk. De zon schijnt zo nu en dan, maar verspreid over de hele dag komt ook een bui voor. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zowel morgen als overmorgen hooguit 18 graden. Dat is behoorlijk fris voor begin juni. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Lelystad. Dit is deze week de Radio

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij. Aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste. Er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning

0: tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Met een naar zuidwest draaiende wind wordt frisse lucht aangevoerd. Vanavond is het 15 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het overwegend droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen en woensdag blijft het veranderlijk. De zon schijnt zo nu en dan, maar verspreid over de hele dag komt ook een bui voor. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zowel morgen als overmorgen hooguit 18 graden. Dat is behoorlijk fris voor begin juni. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij Grijsoord is een vrachtwagen gestrand met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging is opgelopen tot een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij. Aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste. Er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerk.

0: Kerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Met een naar zuidwest draaiende wind wordt frisse lucht aangevoerd. Vanavond is het 15 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het overwegend droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen en woensdag blijft het veranderlijk. De zon schijnt zo nu en dan, maar verspreid over de hele dag komt ook een bui voor. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zowel morgen als overmorgen hooguit 18 graden. Dat is behoorlijk fris voor begin juni. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files in het midden van het land. Op het begin de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knoop het Grijshoorn staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterlijst ook dicht, vertraging 10 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht, voor Utrecht ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 naar Utrecht. Tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort doe je er een kwartier langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht. A50 van Apeldoorn naar Arnhem voor het knooppunt Waterberg. 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek is van de Amerikaanse president Trump. Netanyahu zou met Trump hebben gebeld. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De bestrijding van discriminatie zou nu vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Vorig jaar zijn er 13.500 klachten binnengekomen over mogelijke overtredingen van de privacywet. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. Het weer bewolkt met af en toe regen, later stevige buien. Het koelt dan af tot ongeveer 12 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten.

0: en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij, aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste, er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelden zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Met een naar zuidwest draaiende wind wordt frisse lucht aangevoerd. Vanavond is het 15 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het overwegend droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen en woensdag blijft het veranderlijk. De zon schijnt zo nu en dan, maar verspreid over de hele dag komt ook een bui voor. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zowel morgen als overmorgen hooguit 18 graden. Dat is behoorlijk fris voor begin juni. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor het knooppunt Grijsoord bij Arnhem heb je 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. En op de A50 daardoor vielen vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen Hoenderlo en knooppunt Waterberg 4 kilometer en een kwartier vertraging. Op de N325 van Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort staat 2 kilometer en dat kost je nu 10 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 5 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land rijdt het even langzaam op de A12 naar Duitsland. Bij Zevenaar heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Utrecht voor het knooppunt Grijsoord doe je er ook 5 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N325 Arnhem-Nijmegen bij Westervoort. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Radio Lelystad. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Het gaat bijvoorbeeld om video's waarin kinderen en hun ouders vakanties promoten. Dan het weer, vanuit het zuidwesten buien en kans op onweer. Morgen eerst zon, later veel regen, opnieuw kans op onweer en ongeveer 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij, aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste, er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de Dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de

0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
1: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Met een naar zuidwest draaiende wind wordt frisse lucht aangevoerd. Vanavond is het 15 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het overwegend droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen en woensdag blijft het veranderlijk. De zon schijnt zo nu en dan, maar verspreid over de hele dag komt ook een bui voor. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zowel morgen als overmorgen hooguit 18 graden. Dat is behoorlijk fris voor begin juni. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio staat er net geen 60 kilometer file. Op de A1 heb je nu de meeste vertraging van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld doe je er 10 minuten langer over. Op de A12 richting Duitsland, voor de grens bij Zevenaar, heb je 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A50 van Arnhem naar Os bij Renkum. Dan de N325 richting Nijmegen vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort is het op onthoud net geen 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: stop.
1: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde, tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar 1 graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land is een ongeluk gebeurd op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld levert dat nu 10 kilometer file en 20 minuten vertraging op. De rechterrijstrook is dicht. Op de A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Den Dolder ben je 10 minuten langer onderweg. En op de N325 van Arnhem naar Nijmegen bij Westervoort ook 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleden, tegen de enquêtecommissie. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. De afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen, 75% meer dan een jaar eerder. Dan het weer, vanavond veel regen en kans op onweer.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een vader van een gezin uit de Lagune heeft bij de rechter een straatverbod gevraagd voor zijn volwassen zoon. Die zou verslaafd zijn en in het criminele circuit zitten en de oorzaak zijn van een reeks incidenten de afgelopen 3,5 jaar. Met onder meer vernielde ruiten, februari van dit jaar een vuurwerkbom en in 2024 een schietpartij, aldus het relaas van de vader. Hij en zijn vrouw hebben hem zelf al uit de woning gezet. Hij is de oudste. Er zijn nog 3 kinderen. Na de vuurwerkbom werd de woning tijdelijk gesloten door de burgemeester en verhuurder Centrada wilde huur opzeggen. Een deel van het gezin sliep na de sluiting 9 dagen in de auto. De jongste kinderen werden ondergebracht bij familie in Duitsland. De ouders vroegen in maart de rechter om hulp. Zij wilden hun huis weer in, ook omdat het is aangepast aan gezondheidsomstandigheden. Erna de Voor van Straten is door commissaris van de Koning Arjen Gerritsen voorgedragen voor de Witte Anjerprijs 2026. Een prijs voor mensen die zich inzetten voor militaire veteranen. Al voor de oprichting van de Belangenstichting voor deze groep

0: in 2019 speelde zij een rol in de organisatie van maandelijkse ontmoetingsmomenten voor veteranen, waarbij zij zorg droeg voor de praktische organisatie, de inrichting van de locatie, de inkoop en het contact met deelnemers. Na de oprichting werd ze bestuurslid. De Witte Anjerprijs is een landelijke erkenning van het Nationaal Comité Veteranendag. Het team van de dinsdagavondsalon van Radio Lelystad houdt vrijdagmiddag 19 juni, voorafgaand aan Sensation dus, een woordkunstworkshop in het Observatorium Robert Morris. Vanaf 3:30 kunnen deelnemers aan de slag met woordkunst in al haar vormen. Poëzie, spoken word, korte verhalen, rap of experiment. Er wordt geoefend, geluisterd, gedeeld en geïnspireerd, is de bedoeling. Eigen werk meenemen is een mogelijkheid, ter plekke maken ook. Aanmelden hoeft niet, maar kan wel. Met een mailtje naar poëzie@mail.com. Let op, geen puntjes op de E.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: De rest van de dag hebben we met overwegend veel bewolking en een paar buien te maken in Lelystad. Met een naar zuidwest draaiende wind wordt frisse lucht aangevoerd. Vanavond is het 15 graden. Later vanavond en vannacht klaart het op en blijft het overwegend droog. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen en woensdag blijft het veranderlijk. De zon schijnt zo nu en dan, maar verspreid over de hele dag komt ook een bui voor. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zowel morgen als overmorgen hooguit 18 graden. Dat is behoorlijk fris voor begin juni. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn ben je nog 5 minuten extra kwijt tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Het is aansluit over 3 kilometer door een ongeluk. Weg is weer vrij, dus de vertraging neemt daar vlotjes af. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
4: We hebben het over dus een heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
3: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om langetermijnschade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Ja, daar zijn we weer. Goedenavond, dames en heren. Het is even een andere bezetting als ik gewend ben. Normaal zit Dave tegenover me die de knopjes doet. Maar ja, die is weer op vakantie. En Emiel heeft gezegd, nou, dat is geen probleem hoor. Ik vervang hem wel en daar ben ik natuurlijk heel blij mee. Dankjewel, Emiel, voor alvast. En naast mij zit Wil Dennissen. En Wil Dennissen, die is die organiseert bijvoorbeeld de Omloop Flevoland. Dat is een wielerwedstrijd, hè?
1: Het is
0: geen wedstrijd.
1: Nee, het is geen wedstrijd.
0: Het is gewoon...
1: Sportief tourfietsevenement.
0: Oké, en wat is dan de tour door heel Flevoland?
1: Ja goed, we hebben bij de Omloop Flevoland verschillende routes.
0: Ja.
1: Varieert van 75, 95, 125 en 175.
0: Kilometers?
1: Kilometers, ja.
0: Jezus.
1: En voor die 175 mag je wel zeggen dat het heel oostelijk en zuidelijk Flevoland bestrijkt.
0: Ja, ja.
1: De Knardijk is een beetje het snijpunt.
0: Ja, ja.
1: Daar gaan de kortere routes gaan hoofdzakelijk door zuidelijk Flevoland.
0: Ja, ja.
1: Maar stuk voor stuk afwisselende routes die de schoonheid van de provincie Flevoland laten zien.
0: Nou, dat is natuurlijk heel mooi. Hè? Je ziet het een stuk van de polder inderdaad.
1: Ja,
0: dat is natuurlijk heel mooi. Maar moet je te ver doorrijden, want dan zit je in Berlijn natuurlijk. Hè? Dat moet je in de...
1: Nou, Berlijn. Nou, daar ligt toch wat voor, hè?
0: Dat is nog een stukje verder, ja. Nee, maar wat leuk zeg. En, en hoeveel mensen doen er altijd aan mee?
1: Ja, meestal zitten we rond 250, 300 deelnemers.
0: Dat is ook niet verkeerd.
1: Dat is ook niet verkeerd.
0: Nee, zeker, nee.
1: Nee, nee.
0: Ja, en is dat alle leeftijden? Is dat van jongs af aan?
1: Ja, van alle leeftijden. Ja. Maar de jongste die we ooit hebben gehad, die was 10. Dus ik denk dat je vanaf 10 tot 88 kunt rekenen die mee kan doen.
0: Maar zijn het allemaal mensen met een toerfiets of een racefiets? Dat zitten er ook bij natuurlijk, echte racefietsers.
1: Nee, dat is wisselend. Hè? Zeker die korte afstanden, 75, 95, zijn heel goed doen op gewone... fiets.
0: Ja.
1: Of een fiets met ondersteuning.
0: Dat mag ook.
1: Dat zien we regelmatig. Dat mensen toch op die fiets een lekker toertje komen maken hier in Flevoland. Maar het grootste deel bestaat uit uit de racefiets. Het kromme stuurgulden.
0: Ja, ja. Dus, dat zie je het meest natuurlijk. Mensen vinden dat prachtig. En daar zijn kosten aan verbonden, neem ik aan. Moet je daarvoor betalen?
1: Dat varieert ook weer per afstand. Ja. Ook weer... per afstand scheelt het. De maximale prijs op dit moment is 10 euro voor de langste afstanden. Oh, maar ben je bijvoorbeeld lid van de Nederlandse Tourfietsunie, dan heb je nu al 2 euro korting.
0: Okay.
1: Nou, je kunt inschrijven tot en met aanstaande vrijdag, 11:55. Dan sluit de voorinschrijving. Ja. En op de dag zelf kunnen mensen ook nog inschrijven.
0: Ja.
1: En dan kost het 2 euro meer.
0: Ja, ja. Ja. Dat is vaak natuurlijk. Maar gebeurt er ook nog wat onderweg? Kom je iets tegen? Ik noem maar wat. Jullie hebben ergens een koffieapparaat neergezet. Of ik noem maar wat. Of een
1: biertap. Nou, goed. Het is nog geen self-service. Maar dat komt misschien nog.
0: Ja.
1: Nee, we hebben de routes zo ingekleed dat alle routes bij... de Parel Horsterwold terechtkomen.
0: Dat
1: in Zeewolde is dat. Schitterende rustige plek. Kunnen mensen even op adem komen. Krijgen een banaantje, een reepje. Kunnen, als ze dat willen, een kopje koffie nemen met appelgebak, slagroom. Ja. En als ze dan weer klaar zijn voor het vervolg, dan kunnen ze opstappen. En dan gaan de twee kortste afstanden, de 75 en 95... alleen de kortste afstand gaat rechtstreeks naar Lelystad. Die hebben geen pauzepunt meer.
0: Nee.
1: Maar de drie langste afstanden, dus 95, 125, 175... hebben nog een pauzeplaats bij de Oostvaarders in Almere.
0: Ja. Nou, ik kan me voorstellen, dat zijn wel flinke afstanden.
1: Het zijn flinke afstanden, maar als je de gemiddeldes van veel tourfietsers ziet... die zit dan vaak boven de 30.
0: Ja, dat is zo.
1: Maar je hebt ook recreanten, die doen het rustig aan... 25 is ook mooi.
0: Ja. Dus, het is natuurlijk heel populair. Hè? Want ik was zaterdag eventjes in Vreeburg. Op het terrasje zat ik daar. En dan zie je die tourfietsers, man, vrouw, gezinnetjes allemaal langskomen. Die gaan allemaal even zitten. Denk een kopje koffie. Wel hier. Dus het was echt druk gewoon van met fietsers.
1: Nee,
0: allemaal.
1: Precies. En zeer zeker Flevoland is groeiend wat het fietsen betreft. We zien heel veel groepjes rijden door de polder.
0: Ja.
1: Ik hoop dat die groepjes... de leden van die groepjes, dat ze zich ook inschrijven voor de omloop. Want,
0: ja, dat zou ook mooi zijn.
1: Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja, want het is een beetje een feestje.
0: Ja.
1: De provincie bestaat 40 jaar.
0: Ja.
1: En ja, kom met ons dat feestje meevieren.
0: Ja.
1: Want op het einde, ja, je vroeg net van, is er onderweg nog wat te doen? Aan het begin hebben we wel een koffiezetapparaat. Ja. Gratis koffie met een stroopwafeltje. Ja. En op het eind staat er voor iedereen een voortreffelijke pastamaaltijd klaar.
0: Oké. Okay. Dus, allemaal voor dat geld?
1: Allemaal voor dat geld.
0: Zo.
1: Ja.
0: Zo. En waar vandaan vertrekken jullie? Gewoon van het sportpark? Hoe heet het daar?
1: Nee, dat was voorgaande jaren zo. Maar we hebben nu een andere startplaats gevonden. Dat is Sportpark Lakkezand. AV Spirit, atletiekvereniging. Daar mogen we vertrekken. Of gaan we vertrekken. Ja.
0: Dus als ik gewoon een tientje betaal, en ik fiets niet mee, kan ik gewoon eventjes koffie nemen en een pastaatje komen eten en dat soort dingen?
1: Dat kan ook.
0: Dat kan ook.
1: Dat doen we niet moeilijk over.
0: Ik ben
1: niet
0: gaan fietsen allemaal.
1: Nee.
0: Wat leuk, man. Nee. Maar dat is een hele organisatie natuurlijk.
1: Het is de hele organisatie.
0: Want jullie moeten die routes uitzetten van tevoren?
1: Die routes moeten we uitzetten, vergunningen aanvragen, de gemeentes waar je doorheen fietst, verklaringen van geen bezwaar. Je moet zorgen dat de routes veilig zijn. Vandaag toevallig de laatste verkenningsronde gedaan. Ja. Want zitten er geen gevaarlijke punten? Zijn er nog dingen veranderd? Dus er zit inderdaad een hele organisatie aan.
0: Ja, zijn mensen die mee fietsen, zijn die verzekerd als er iets gebeurt?
1: Er zijn mensen die kunnen de verzekering afsluiten. En ik had het net over verschillende inschrijfbedragen van de Nederlandse Toerfietsunie of niet van de Toerfietsunie. Leden van de Toerfietsunie zijn ook verzekerd voor schade aan een fiets.
0: Ja. Ja. Nou, ik kan me voorstellen.
1: Ja.
0: Je rijdt toch over weggetjes waar het kan gebeuren.
1: Het kan overal gebeuren. Gevaar ligt op de loer, zullen we zeggen. Maar proberen het zo veilig mogelijk te doen. Wat ik net zei, zo veilig mogelijk. Ik reed vanochtend door het Horsterwold.
0: Ja?
1: Dat is ook bij Zeewolde. En of er dan modder of gebladerte lag. Maar met die regen van de afgelopen dagen was het toch wat gladjes geworden. Dus dan komt zaterdag een bord te staan, slipgevaar.
0: Ja.
1: Dat mensen weten van, hey, opletten, want ik kan hier onderuit gaan.
0: Ja. Gaat er ook nog een, hoe noem je dat ook weer, zo'n benenwagen mee? Als,
1: als mensen inschrijven, krijgen ze een bandje.
0: Ja.
1: Een bandje om hun pols. Dat bandje, daar staat een noodnummer op. En mochten ze pech onderweg hebben, dan gaan we eerst kijken.
0: Ja.
1: Gaan we er naartoe? Kunnen we het euvel verhelpen? Dan wordt het verholpen en kunnen ze weg voortzetten.
0: Ja.
1: Nou, lukt het niet, dan gaat hij in de bezemwagen en weer terug naar het startpunt.
0: Ja. Ik heb dat ook eens een keer moeten doen. Toen de dijk geopend werd naar Enkhuizen, was ook een toerwedstrijd naar de overkant. En ik had een racefiets gekocht voor mijn jongste. Voor mijn ene zoon had ik zo'n kleine racefiets gekocht. En ik reed op de helft, ik was kapot, man. Ik was helemaal aan het fietsen.
1: Ja.
0: Want daar heb je een auto mee, daar kon ik mijn fiets in zitten. En denk, ze hebben daar koffie gedronken en terug ben ik ook weer teruggebracht.
1: Ja, voorheen hadden we ook bij de Tourclub hadden we ook een busje mee. Als er dan lek gereden werd, dan ging je in het busje, repareerde of legde er een nieuwe band op. En als dat gebeurd was, dan sloot je weer aan.
0: Ja.
1: Dus,
0: mensen plakken steeds minder banden, heb ik begrepen, hè?
1: Gelukkig zijn er nog mensen die banden plakken.
0: Ja.
1: Die duurzaam met hun materiaal omgaan.
0: Ik deed dat vroeger ook. Maar je hoort steeds meer mensen die brengen het weg, de fiets.
1: Ja.
0: En laten ze het plakken. Weet
1: je
0: bent niet meer geleerd.
1: Nee.
0: De banden liggen dus in.
1: Precies. Ja.
0: Wat leuk, joh.
1: Ja.
0: En zijn er al genoeg inschrijvingen?
1: Op dit moment zitten we rond de 100 inschrijvingen.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat is ook de ervaring van andere verenigingen. Mensen wachten het weer af.
0: Klopt.
1: Want je ziet zeker die laatste dag, vrijdag, nou dan, dan regent het inschrijvingen.
0: Ja.
1: Dan.
0: Ja, want voorspellingen zijn ook heel goed, hè?
1: Voorspellingen, dat is wonderbaarlijk. Ja. Ik hou het al 14 dagen in de gaten, om het even te zeggen. Maar het gaat op en neer.
0: Ja.
1: Zaterdag was ik helemaal teleurgesteld, want er werd er behoorlijk wat regen voorspeld voor de zaterdag. Maar nu trekt het helemaal open en helemaal bij.
0: Ja.
1: Dus dat was gewoon een fantastische fietsdag. Ja,
0: nou,
1: ik
0: zit net nationaal te kijken, maar inderdaad, van zaterdag moet het weer mooi gaan worden.
1: Ja.
0: 21, 22 graden, een dag. Ja, het is natuurlijk altijd een gekke tijd daarvoor. Hè?
1: Dus
0: je verwacht in juni, verwacht je mooi weer. Dat was in het verleden wel, maar het is niet meer. Hè?
1: Nee, goed, het weer is geen factor om rekening mee te houden.
0: Nee, dat kan niet meer.
1: Nee.
0: En ze kunnen het ook niet meer voorspellen. Ze kunnen het de dag van tevoren voorspellen.
1: Nee.
0: Dat is het punt erbij.
1: Ja, zo best.
0: Maar oké, ik vind het wel heel leuk dat jullie dat doen. Ja. Het gaat vanuit de Tourclub Lelystad?
1: Het gaat vanuit de Tourclub Flevoland.
0: Jij bent voorzitter daar.
1: Ik ben voorzitter, ja. Maar naast de omloop hebben we ook nog een Strade Bianche.
0: Wat is dat?
1: Dat is overgewaaid vanuit Italië.
0: Ja.
1: Strade betekent straat. Bianche is wit. Ja. Je hebt in Italië, in Toscane, heb je de zogenaamde witte straten, witte wegen.
0: Ja.
1: En je hebt een grote toertocht, Strade Bianche, die gaat over verharde wegen en onverharde wegen.
0: Okay.
1: En dus naast de omloop hebben we ook de Strade Bianche, die in Flevoland ook gaat over onverharde wegen en onverharde paden. Door het Hollandse Hout, Zuigerplas, ja. Visververbos. Een pareltje.
0: Dan moet je toch wel wat meer ervaring hebben, denk ik. Zo'n onverharde wegen, dat is...
1: Ja, is misschien wel meer ervaring en misschien iets voorzichtiger. Ik doe het zelf niet, maar het is booming. Het wordt steeds populairder, om het zo te zeggen.
0: Grappig is dat.
1: En naar aanleiding van vorig jaar hebben mensen gezegd van... had ik absoluut niet verwacht. Want de verhouding onverhard, verhard...
0: Ja.
1: Is hier heel gunstig. 60% is onverhard en 40% verhard.
0: Okay.
1: Mooie paadjes, mooie wegen. Ja. En we hebben ook wel eens gehoord van Flevoland. Mensen denken toch van, is niks te beleven, saai, altijd recht wegen. Die komen terug, zeggen van,
0: dat klopt.
1: Ik wist niet dat het hier zo mooi was. Ja. Het is heel hartstikke groen.
0: Ja.
1: Groen.
0: Ja, dat is sowieso.
1: Ja,
0: Flevopolder is gewoon hartstikke mooi. Maar je moet het wel even opzoeken. Hè?
1: Je moet het opzoeken.
0: Thuis zitten, maar...
1: Ja.
0: Ja, als je nu de Knaardijk bijvoorbeeld overrijdt en richting Almere zo, door die toestanden daar. Dat is zo mooi allemaal.
1: Ja.
0: Echt prachtig. Ze hebben een heel nieuw weg aangelegd. Ja. Een hek ernaast voor de fietsers. Ja. Perfect gedaan.
1: Ja.
0: Kan niet anders zeggen.
1: Nee. En ook wat je zegt, we staan er dus bij Spirit en Buitenhof. Een wijk buiten Lelystad. Nou goed, dat is al mooi om doorheen te fietsen. Maar dan ga je zo naar de Dronterweg.
0: Ja.
1: Langs de Volkstuin. Nou, dat is een schitterend paadje is dat.
0: Ja.
1: En we hebben het thema wind, water, weids.
0: Ja.
1: Nou, dat is typisch polder. De wind is zaterdag gunstig. Noordwest, dus dat betekent een groot gedeelte in de rug en een groot gedeelte beschut.
0: Oké, daar ben ik wel blij mee, want vroeger werd al gezegd in de polder heb je altijd weg uit wind tegen en dan zit het ook weer wind tegen.
1: Ja, maar ook dat kantelt. Er zijn mensen die het leuk vinden om met een kop in de wind te rijden.
0: Ja.
1: En ik roep altijd maar, we hebben in Flevoland geen bergen, maar we hebben hier wel de Muur van Woei.
0: Ja,
1: de
0: Muur van Woei.
1: Gerelateerd aan de Muur van Hoei. Ook een bekende heuvel in België.
0: In België, ja.
1: Ja.
0: Dat is leuk, ja.
1: Ja, zeker. Je weet nooit waar die ligt, hè?
0: De muur, daarom.
1: Overal weer verrassend waar die is.
0: Je zou met de hoek omkomen en dan heb je het.
1: Ja, dan heb je het, ja, precies.
0: Dat is zo.
1: Maar het mooie is, je kunt die Muur van Woei dus wel beklimmen.
0: Ja.
1: Maar je hebt ook weer een afdaling, hè?
0: Ja, ja.
1: Dus genieten.
0: Ja, dat geloof ik.
1: Ja.
0: Ja, ik vind de polder geweldig, kan ik wel zeggen. Ik vind heel leuk is dat trouwens, eromheen alles ertussen.
1: Nee, eromheen,
0: Echt mooi, heel mooi.
1: Ja.
0: Mensen mopperen wel eens en denk, jongens, waarom nou? We wonen hartstikke mooi hier.
1: Ja.
0: Kijk, natuurlijk, het is niet de gezelligste stad van Nederland, dat weten we allemaal. De winkels zijn dus niks, maar de omgeving is toch mooi. We wonen toch allemaal mooi, laten we heel eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Ja, leuk.
1: Klopt.
0: Nou, heb je nog andere dingen toe te voegen? Dat wil ik even kwijt.
1: Ja, goed, het is gewoon een fantastische toertocht.
0: Ja.
1: Dus ik hoop dat mensen massaal komen, zich inschrijven.
0: Waar moeten ze inschrijven?
1: Ze kunnen inschrijven bij Fietsport. Nou, even opzoeken, Omloop Flevoland, Strade Bianche.
0: Ja.
1: Dan wijst het zich vanzelf hoe je inschrijven, inschrijfformulier.
0: En die Strade Bianche, wanneer is dat?
1: Hetzelfde.
0: Oh, het is dezelfde dag?
1: Hetzelfde dag.
0: Oh, okay.
1: Dus twee evenementen
0: op
1: één dag. Ja.
0: Welke route fiets je zelf?
1: Die heb ik allemaal al gefietst afgelopen. Ja. Nee, ik ben stand-by. Hè.
0: Nee, stand-by
1: koersdirecteur, zoals ze dat noemen.
0: Ja, ja.
1: Zorgen voor een ordelijk verloop. En als er wat gebeurt, dan actie ondernemen, om het zo maar even te zeggen. En wat wil je verder nog kwijt? Ja, verder, je zei het kosten. Ja. We worden wel financieel ondersteund door Giant.
0: Okay.
1: Want toeval was niet alleen de provincie bestaat 40 jaar.
0: Ja.
1: Maar Giant heeft zijn fabriek ook 40 jaar hier in Lelystad staan.
0: Ik heb op de site gekeken, ik zag het staan.
1: Oké, okay. En die willen iets terug doen voor de Lelystadse bevolking.
0: Ja.
1: Dus zeggen ze van nou oké, dan gaan we jullie ondersteunen. Kunnen jullie de inschrijfgelden wat lager houden.
0: Ja.
1: En zo hopen we toch een mooi evenement neer te zetten aanstaande zaterdag.
0: Nou, ik vind het echt leuk dat jullie dat doen. Zeker.
1: Ja.
0: Ja. Nou, helemaal goed, Wil. Hartstikke bedankt in ieder geval.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dat je er hier was. En kom eens terug om te vertellen hoe het gegaan is, zou ik zeggen.
1: Ja.
0: Misschien ook wel leuk.
1: Ja, goed. Doen we.
0: Dit is de laatste uitzending. We zijn even 4 weken zijn we er niet.
1: Nee.
0: Daarna weer in juli zijn we er, in half juli of zo. Maar dan maken we wel eens weer gezien elkaar regelmatig.
1: Ja.
0: Dan maken we weer een afspraak.
1: Ja.
0: Helemaal leuk.
1: Is goed.
0: Ja?
1: Kom weer vertellen.
0: Dankjewel, Wil.
1: Hey, graag gedaan. Ja.

0: Nou, kijk eens aan, zeg. Wat leuk. En naast me zit...
1: Wendy Hoeven.
0: En Wendy die is van de Lady Stadsquiz. En die zijn dit jaar voor het eerst gedaan. En ik moet zeggen, dat was echt een succes.
1: Het was heel erg leuk.
0: Echt heel erg leuk. Ik heb in het begin even meegewerkt met de vragen. Maar toen kwam ik in een ploeg terecht die mee wilde spelen. Toen ben ik gestopt daarmee. Maar ik moet zeggen, het is echt een succes. Kan niet anders zeggen. Het waren leuke vragen, leuke opdrachten. Het was niet makkelijk, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nee, dat was ook niet de bedoeling.
0: Nee, dat geloof ik, ja. En jij kon straks even vertellen wie er gewonnen heeft. En waar de prijzen uiteindelijk naartoe gegaan zijn. Hè. Het waren geldprijzen die je dan beschikbaar moest stellen. Maar ik zei al net al tegen je, we hebben een ploegje van 10 mensen. Dat was veel te weinig. Dan moet zeker met 20 man zijn. Wil je dat al die vragen... Je hebt ook opdracht dat ik in de deur uit moet. Hè? Dus
1: klopt.
0: Het is wel lastig. Hè?
1: Ja. Maar ja, vertel eens genoeg te doen. Ja, ons advies is dat je met 12 tot 15 mensen in een team zit.
0: Ja.
1: En meer mag, minder mag ook. Maar dan wordt het inderdaad, als je minder mensen hebt, moeilijker om alle vragen en alle opdrachten goed uit te voeren.
0: Ja.
1: Ja, klopt.
0: Ja, dat klopt. Want wij zaten ook met een aantal mensen. Ja, dan doe je die twee, die vragen, die twee dat. Maar dan hoeven ze ook nog twee de deur uit, weet je. Dat was best wel ingrijpend steeds, moet ik zeggen.
1: Ja, en aan de ene kant daardoor juist ook leuk. Want dan is er voor iedereen wel iets te doen.
0: Ja,
1: hè? Dan, je hoeft niet alleen maar op één bepaald onderwerp iets te weten of te kunnen. Je kan gewoon kijken van wat vind ik leuk en wat ga ik doen.
0: Ja. Maar nou eventjes, want er zijn natuurlijk 3 winnaars uitgekomen. Ik was op de slotavond en het was een geweldige avond, kan niet anders zeggen.
1: Ja.
0: En hij werd ook leuk gepresenteerd.
1: Ja, we hadden inderdaad...
0: Janneke deed het echt leuk.
1: Ja, we hadden inderdaad Janneke Pickert gevraagd om het te presenteren.
0: Ik ken Janneke en ik heb haar nooit zo uitbundig gezien, moet ik eerlijk zeggen.
1: Nou, leuk.
0: De Groene Sluis.
1: Ja, nou en wij dachten ook, het is de eerste keer. We vonden het een beetje spannend. Maar we hadden ook een beetje iets van, willen zelf ook wel een beetje genieten ervan.
0: Ja.
1: Dus we dachten, het is goed als iemand anders de presentatie doet. Dan is het ook een beetje onze avond.
0: Ja. Ja,
1: nou,
0: dat was
1: we
0: het
1: hebben
0: echt
1: genoten
0: niet anders
1: ook.
0: Zeggen, hoor.
1: Ja.
0: Nee, ze deed zo leuk.
1: Ja.
0: Maar uiteindelijk zijn er 3

0: winnaarstekort uitgekomen. Hè? En
1: ja, klopt.
0: Ik was ook weer nummer drie.
1: Nummer
0: ik weet
1: drie...
0: het wel hoor, maar ik laat het jou vertellen.
1: Ja, heel goed. Ja, nummer drie was Team de Poldermix.
0: Poldermix, ja.
1: En zij wonnen een bedrag van 100 euro... wat zij geschonken hebben aan Taartjes voor Lelystad.
0: Oh, oké. Okay.
1: En voor mensen die dat niet kennen... dat is een stichting die taartjes bakt... voor kinderen van de voedselbank die jarig zijn. En de tweede prijs is gewonnen door uw dierenarts... En zij waren en sponsor en hebben meegedaan als het team. Ja. Ja, die waren ook flink fanatiek.
0: Ja.
1: En zij wonnen een geldprijs van 200 euro. En dat is gegaan naar Stichting Dierennoodhulp Flevoland. En de eerste prijs is door de roeivereniging gewonnen.
0: Ja.
1: En zij hadden hun naam omgedoopt tot Spot On.
0: Ja.
1: En zij hebben het geldbedrag van 300 euro gewonnen. En dat ging naar Jeugdfonds Sport en Cultuur Flevoland.
0: Ja, ja, mooi. Ja. Mooi doel allemaal.
1: Ja,
0: kan
1: precies.
0: Je zeggen. Ja.
1: Ja, nou, dat is ook zo. Ik denk dat dat het eigenlijk alleen maar mooier heeft gemaakt. Dat er,
0: het mooie van die quiz is ook dat je meespeelt, dat je kan winnen... maar het geld wel moet uitdelen aan iemand anders. En dat vond ik zo mooi.
1: Ja, en bewust ook echt aan een goed doel met een lokale link. Hè, zodat het ook het geld... het sponsorgeld is eigenlijk beschikbaar gesteld door de sponsoren.
0: Ja.
1: Of het prijzengeld. En dat is dus ook gewoon weer binnen... Ja, binnen Lelystad, binnen Flevoland gebleven.
0: Ja.
1: En heeft daar mooie doelen geholpen weer. Dus dat, is, dat vonden wij ook heel erg leuk.
0: Om... Kan niet anders zeggen.
1: Ja.
0: Nee, het was echt een succes. Kan niet anders... En iedereen die ik spreek, hoor, die daar meegedaan hebben, zeggen allemaal, vond het allemaal leuk.
1: Ja, nou, we hebben inderdaad, want we hadden ook een enquête bij de slotavond gedaan. En over het algemeen is iedereen heel positief. En wil eigenlijk iedereen ook wel nog weer een keer meedoen. Dus dat is superleuk. Maar sommige mensen zeggen, ja, er zaten te veel vragen over Lelystad in. En de ander zegt, nee, er had wel meer van Lelystad ingemogen.
0: Ja,
1: dus,
0: nou, dat hou je altijd natuurlijk.
1: Ja,
0: dat is
1: zij zeiden ook, ja, weet je, de punten waar we iets mee kunnen halen, we daar gewoon uit. En verder willen we het gewoon vooral een mengeling aan vragen en opdrachten laten zijn. Zodat ook mensen die er nog niet zo lang hier wonen ook gewoon mee kunnen doen. En juist op die manier aansluiten kunnen vinden bij een team.
0: Ja, bij een club.
1: Ja.
0: Dat is echt heel leuk.
1: Ja.
0: Maar... volgend jaar gaat het weer gebeuren.
1: Ja, volgend jaar gaat het weer gebeuren inderdaad. We hebben al data's geprikt. En de inschrijving staat open.
0: Is al open, is begonnen. Ja,
1: de eerste teams hebben zich al ingeschreven. Ja. Dus, maar er past nog wat bij. Dus mocht iemand denken, dat wil ik ook, dan schrijf
0: nou,
1: je
0: we gaan ook
1: weer
0: inschrijven, uiteraard. Maar we moeten even verzamelen wie er allemaal meedoet natuurlijk. Maar we gaan wel weer meedoen, ja.
1: Ja, superleuk. Ja. Ja. En ook daarin, hè, denk dat het goed is om te weten... je hoeft niet per se al een kant-en-klaar team te hebben. Je mag altijd nog weer mensen aan laten sluiten. Ja. En we hebben ook bij de instructieavond... de vorige editie waren ook een paar losse mensen... die nog geen team hadden. Die zijn uiteindelijk bij een al bestaand team aangesloten. En er was een team die bestond uit 6 mensen. Die hadden zich nog niet ingeschreven. Die zeiden ook, ja, we willen wel, maar we zijn weer te weinig. Die hebben zich ook bij een team aangesloten.
0: Ja, dus ook nog natuurlijk.
1: Ja, op die manier kun je ook gewoon zorgen... dat je genoeg mensen bij elkaar hebt. Ja.
0: Dan kan je allemaal bij jullie gewoon navragen. Dat je zegt, hoor, ik heb er zoveel, kan ik ergens aansluiten?
1: Nou, we hadden het eigenlijk gewoon open gegooid bij de instructieavond. Van kom allemaal gewoon, als je interesse hebt, kom gewoon. Ja. En maak je kenbaar dat je iets zoekt. Of dat je zegt, ik heb ruimte in mijn team. Zodat je elkaar daar kan vinden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat leuk. En zijn er alweer inschrijvingen?
1: Ja, we hebben alweer inschrijvingen binnen. Ja.
0: Ook nieuw of zijn het weer de bestaande?
1: Het zijn tot nu toe de bestaande.
0: Ja,
1: teams die dit jaar ook meegedaan hebben. Ja. Dus dat is alleen maar een compliment, denk ik. Ja.
0: Nee, wij gaan ook weer inschrijven. Dat hebben we al besloten. En dat zeker gaan we bij de Jeu de Boel Vereniging doen. We willen wat meer mensen hebben. Het team was veel te weinig. Echt veel te weinig. Maar ik vond het echt een sensatie. Ik kan niet anders zeggen. Ik vond het zo. Maar iedereen die meedeed vond het leuk.
1: Ja, ja, wij hebben het ook echt heel erg van genoten. Ook dat er bepaalde dingen heel goed uitkwamen. Ja. En dat het goed lukte. Maar ook wel gezien dat sommige opdrachten echt heel moeilijk waren. En dat er maar een paar teams uitgekomen zijn. Dus nou ja, dat zijn allemaal dingen die we weer meenemen naar
0: de volgende
1: editie.
0: Dat is de eerste keer, hè? Laten we eerlijk zijn. Dan loopt het tegen dingen aan.
1: Ja.
0: En ik weet dat het wordt in Dronten wordt het al een paar jaar gedaan. Nog een paar gemeentes in Nederland waar het gedaan wordt.
1: Ja.
0: Ik geloof zelfs in Amsterdam waar het gedaan wordt. Ja, het is echt voor Lelystad is het verkeerd geweldig.
1: Ja.
0: Echt waar.
1: Ja, het is heel leuk.
0: Ja, het is echt mensen verbinden met elkaar.
1: Precies.
0: En dat vind ik mooi. Ja.
1: Ja, en positief.
0: Positiefs
1: met elkaar beleven.
0: Ja.
1: En een aantal gezellige avonden. Ja.
0: Nee, daarom. Ik vond het echt geweldig. Kan niet anders zeggen.
1: Nou,
0: vertel
1: mooi.
0: Eens, wat zijn de kosten weer om mee te doen?
1: We hebben de inschrijfkosten hetzelfde gehouden. Dus het is €40 per team om in te schrijven. En daar maakt het niet van uit hoe groot je team is. Nee. Dus als je met 10 mensen meespeelt, is het €40. Als je met 20 meespeelt, is het ook €40.
0: Hetzelfde als vorig jaar, ja.
1: Ja, en je speelt op je eigen locatie. Ja. En voor het inschrijfgeld heb je dus de instructieavond, de quizavond, waarbij je het boek ophaalt, de vragen en de antwoorden of de opdrachten allemaal uitvoert, het boek weer inlevert en de slotavond. En de slotavond zit daar ook bij in. Ja.
0: Nou, het is echt. Ik vind het echt heel mooi. Ik kan niet anders zeggen.
1: Nou, leuk.
0: Heb je nog iets nieuws erover te vertellen? Ik zeg, nou, dat wil ik toch even kwijt.
1: Heb ik nog iets nieuws over te vertellen? We zijn eigenlijk al wel weer druk bezig ook met de volgende editie. Ook met het bedenken van wat willen we allemaal doen. Categorieën bedenken weer. Hè, want we willen natuurlijk weer een beetje nieuwe dingen erin gooien. En eigenlijk is dat heel leuk. En als mensen zeggen van nou, ik wil op zich niet meedoen, maar ik wil wel helpen, is dat ook nog steeds fijn. Want we kunnen best nog wel wat hulp gebruiken om wat hand- en spandiensten. Of als mensen zeggen, ik ben daar heel erg goed in met teksten schrijven of iets, meld je vooral aan via de website. We proberen de website up-to-date te houden, zodat daar ook nieuwtjes op staan. En dat mensen goed weten hoe ze ons kunnen vinden.
0: Ja. En heb je weer genoeg mensen die vragen verzinnen en dat soort dingen?
1: Ja.
0: Ideeën hebben?
1: Ja. Ja, we hebben eigenlijk eigenlijk iedereen die vorig jaar meegedaan heeft, wil dit jaar ook weer helpen. Dus dat is heel fijn. Ja,
0: dat is het ook leuk, dat kan niet anders.
1: Ja, precies. Nou, dat is ook zo. Ja, en dat was de eerste keer natuurlijk best ook een beetje zoeken van wat bedoelen ze nou eigenlijk precies. En dat is, ik heb het idee dat dat nu duidelijker is. En dat mensen ook beter weten wat de bedoeling is. Ja. Ja, want vorig jaar was het, of de eerste editie was best nog wel ook een beetje uitproberen en kijken wat Maggie en ik nou in ons hoofd hadden. Ja. Maar volgens mij is dat aardig duidelijk geworden.
0: Ja, ik weet het. Er waren twee jonge knapen die moesten naar Batavia. Daarna moesten ze verzamelen. En ook in donker allemaal. Heel verhalen. Ja. Prachtig. Ja. Heel leuk.
1: Ja, en wat ook echt heel erg leuk is, want we hadden ook een schrijfopdracht dat mensen een limerick over Lelystad moesten schrijven. Nou, en we dachten eerst in instantie van, nou, willen mensen dat wel doen? Maar er zijn zulke leuke teksten uitgekomen die echt wel heel bijzonder. Dus die hebben we ook echt goed bewaard. Dat we zeiden, daar kunnen we vast nog een keer wel weer wat mee. Of dat we vragen of we ze ergens in de bieb mogen ophangen of zo. Het waren echt heel mooie. Heel leuk om te zien.
0: Maar al die teams hebben vaak allemaal andere vragen. Niet elk team krijgt dezelfde opdracht, hè?
1: Jawel.
0: Wel, toch?
1: Ja.
0: Ook wel?
1: Okay. Ja, iedereen heeft hetzelfde quizboek.
0: Oké, want ik begreep van iemand die moest van dozen, moesten ze een huis bouwen of zoiets.
1: Ja, die
0: dat
1: heeft.
0: Dat zat er bij ons niet in.
1: Ja, die heeft er bij iedereen in gezeten.
0: Oké, okay, we zijn eroverheen gekeken.
1: Ja, iedereen krijgt dezelfde. Want anders is het natuurlijk ook niet eerlijk met nakijken. Nee, wie het beste heeft gedaan. Maar inderdaad, niet elk team is het gelukt om alle vragen en alle opdrachten uit te voeren. Maar goed, dat.
0: Nou, dat komt ook omdat we te weinig zijn, denk ik. Ja. Meer mensen hebt, dan kun je dat uit.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nou, helemaal leuk.
1: Ja.
0: Nee, maar kun je nog iets anders vertellen? Ik zeg, nou, dat wil ik ook nog even kwijt.
1: wil ik nog weer kwijt? Nee, ja, ik hoop gewoon dat het net zo'n succes weer wordt. En dat we hopen dat we voor de eerste editie hebben we met 13 teams gedaan. En wat we echt al een heel mooi aantal vonden voor een nieuw evenement. Maar we hopen dit jaar of de volgende editie nog wel weer wat meer teams te mogen begroeten.
0: Dus, ja, je ging toen uit van in ieder geval meer dan 10. Hè? Daar ging je
1: toen zeiden we als we 10 teams hebben, dan zijn we heel blij. Dus nou ja, het werden er 13. Dus dat was echt superleuk. Want dan kun je ook een beetje juist die competitie tussen de teams een beetje creëren. En dat maakt het natuurlijk nog net een beetje leuker.
0: Maar als je daarna gaat, hoeveel teams laten ze gemiddeld 15 mensen gaat hebben, dan zie ik je toch aan 13 keer 15 mensen. Dat is toch best wel veel mensen die meedoen.
1: Ja, nee? Ja. Ja, leuk. Nou, dat is ook zo. Ja, dus dat is hartstikke leuk. Ja. En uiteindelijk denk ik dat het een mooi evenement is geweest. En wat we hopelijk elk jaar terug laten komen.
0: Ja, leuk. Ja. Helemaal leuk, Wendy. Nou, ja, heb je nog eens nieuws? Vertel het hoor, gooi het eruit.
1: heb ik nog meer nieuws? Wil je nog meer weten?
0: Nou nee, ik denk dat het wel duidelijk is voor veel mensen toch. Ja. Dat ze zich weer kunnen inschrijven. En waar kunnen ze zich inschrijven?
1: Via de website www.lelystadsquiz.nl. Ja.
0: En quiz gewoon met KWIS.
1: Ja, KWIS.
0: Niet moeilijk doen, gewoon Amsterdams quiz.
1: Ja, lekker duidelijk.
0: Lekker duidelijk.
1: Precies, ja.
0: Nou, helemaal goed. Dankjewel voor je komst in ieder geval.
1: Nou, graag gedaan.
0: Leuk. En ik hoop dat het weer een succes wordt. Ik ben er eigenlijk wel van overtuigd.
1: Precies. Daar gaan we gewoon vanuit.
0: Helemaal goed. Dankjewel.
2: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

Ja, daar zijn we weer. Nou, het is tot nu toe heel gezellig. Kan niet anders zeggen, hè? Ja, toch? Nou, wat ik even kwijt wil. Ik ben gevraagd voor de avond van Lelystad Spreekt. Dat hebben ze eerder gedaan. Er zijn drie voorstellingen. Lelystad Spreekt, dat wil zeggen dat mensen vertellen een verhaal wat ze zelf geschreven hebben. Of wat ze meegemaakt hebben in hun leven. En ik ben daarvoor gevraagd omdat ik een boek schreef over de als de Oostvaardersdijk kon lullen. Dat ging over de bus in de 60, 70, 80 jaar. Dan over de dijk reden, over de Oostvaardersdijk. En het boek is inmiddels een stuk geschiedenis geworden van Lelystad. En ze hebben me gevraagd, God, zou jij er niet een stukje voor willen voorlezen? Nou, ik heb dat wel eens eerder gedaan, hoor. Dat ga ik ook doen. Maar het is 17 juni is dat. En het is in de Zuiderzee, dat clubhuis daar. Heet het Zuiderzeewijk? Ja, Zuiderzeewijk. Dat buurthuis daar. En het is 's avonds vanaf 7 uur. Maar er komen heel veel mensen. Er komen zo'n 60, 70 mensen. Die komen dus luisteren naar die verhalen. En er zijn 6, 7 mensen die iets vertellen. En we hebben het 2 keer al geoefend. En donderdag moeten we weer oefenen. Maar dat zijn best heel indrukwekkende verhalen. Veel mensen die vertellen over hun leven, over dat ze een relatie hebben gehad met een man die dan getransformeerd is naar vrouw. Weet je hoe ze daarmee om moesten gaan in hun leven? Allemaal dat soort verhalen. Mensen die ziek zijn geweest, die iets vertellen. Dat is echt uit het leven gegrepen, zeg maar. Hè? En ik ben daar met het boek, ja, ik ben meer op de komische tour. Dus bij mij wordt er meer gelachen, maar dat moet ook kunnen natuurlijk. Dus dat is 17 juni. Is dat in het Zuiderzeegebouw daar in de Zuiderzeewijk? Ik zou zeggen, schrijf in. Het kost niks, het is gratis. Ja, maar het is echt een hele belevenis. En ik heb niet meer eens allemaal gesproken, die verhalen aangehoord. Ik vond het echt geweldig, kan niet anders zeggen. Nou, dat is even wat ik kwijt wilde. Ja?

Ja, mooie nummers, Emiel. Ik ben weer blij met je. Kan niet anders zeggen. Ja, het is bijna 8 uur en dan gaan we natuurlijk zo direct het journaal krijgen. En nationaal krijgen we eerst Mark Matthesius, die zit hier al naast mij. En Mark is van de actie Heel Lelystad Staat Schoon, of Lelystad Schoon, hoe je het noemen wil. Het is op 26 en 27 juni en die gaat er alles over vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. Om 8:30 is Magdalena Charlotte en Magdalena Charlotte gaat praten over Katie Cotty. De ontplooiing van de slavernij, afschaffing van de slavernij in Suriname. Daar gaat ze een heel stuk over vertellen, dus dat vind ik ook mooie verhalen. Hè? Dus we wachten rustig af, we gaan even het journaal, dan krijgen we weer een plaatje en dan gaan we met Mark praten. Helemaal leuk.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
2: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw en de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
1: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
3: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
1: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Ja, ik hoor een helikopter, klopt dat? Ja, ik had er zondag een keer, of zaterdag was dat, bij mij achter op het veld. Ik ben een groot veld. En ik zit in de huiskamer en alles begon te waaien ineens. Wat gebeurt er? Zeg, hey, buiten dan, hè, zo, hè? Dus ik loop naar achter, de achtertuin heen. Schudding, er staat een helikopter op het grasveld. Bijna bij Monsieur de Boelbaan. Maar er stapten twee ambulancedames uit. Er kwam een politieauto, kwam het veld oprijden. Dat stapte ze in en ze reden meteen weer weg. Er was een hofje naast ons, op 27. Ik woon op 26, op 27. Was iemand die hartproblemen had. En daar zijn ze naartoe gereden. Dus wat het afgelopen is, weet ik niet. Uiteindelijk heb ik een filmpje gezien dat die ambulance met zwaar lichte wegreed de wijk uit naar het ziekenhuis. En toen steeg je weer op en toen ging je weer weg. En het is toch wel grappig dat er zo'n ding in je achtertuin terechtkomt, hè? Ja, toch? Ja, dat je schrikt toch, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Hoor. Maar ik wist niet dat er zoveel mensen bij ons wonen. Ineens stonden helemaal vol met mensen. Ik kwam kijken. Maar oké, we gaan even verder. Het gaat lekker, Emiel. Naast ons zit hij met Mark Matthijsjes. Ja, we kennen elkaar ook al heel lang natuurlijk. En Mark is van Lady Staat Schoon. En Lady Staat Schoon, die gaan weer een actie doen. Een 24-uurs actie is het, hè?
1: Ja.
0: Ja, en dat is op 26 en 27 juni, heb ik begrepen.
1: Ik hoef bijna niks meer te vertellen.
0: Nee, je gaat nu vertellen natuurlijk, hè? Want ja. Wat houdt er precies in de actie?
1: Ja, de actie doen we nu voor het derde jaar.
0: Ja.
1: Wat je inderdaad al zei, we houden een actie van 24 uur achter elkaar. Een marathon, zoals wij dat noemen.
0: Ja, ja.
1: En dat betekent dat in die 24 uur hebben we 24 locaties. Dus elke locatie een uurtje. Dus iedereen die tijd en zin heeft, kan eigenlijk op elk uurtje wel inschieten.
0: En is dat verdeeld over de hele stad?
1: Behoorlijk wat plekken. 24 plekken. Dus ja. Dat is behoorlijk verdeeld inderdaad over de stad. En we beginnen op 26 juni om 12 uur bij de Agora.
0: Smiddags,
1: ja, dat klopt. En we eindigen het weer om 12 uur op 27 juni ook weer bij de Agora. Maar dan hebben we dus inmiddels een behoorlijk deel van Lady Staat Schoon.
0: Maar betekent dat je de hele nacht doorgaat? Nee, hè?
1: Ja, we gaan de hele nacht
0: door.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Het is een 24 uur actie, ja, inderdaad.
1: Precies,
0: ja.
1: Maar dat is hartstikke leuk. Ja, dus we zoeken eigenlijk... vroege vogels tot en met nachtbrakers die mee willen doen.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Ja. Je moet echt zeggen, s'avonds naar bekappen, ga naar huis. Maar dan moet je weer een nieuwe hebben die daar klaarstaan om door te gaan.
1: Precies,
0: natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat
1: ja.
0: Leuk, man. En is er bijvoorbeeld concentraties in het centrum is het belangrijkste gedeelte? Daar zetten we de meeste mensen neer? Of is dat niet...
1: Het is het derde jaar wat we doen. Hè? Ja. Dus we weten na twee jaar al een beetje waar de plekken zijn... waar je zegt, van daar hebben we gewoon meer aandacht nodig.
0: Ja.
1: Andere plekken hebben we twee jaar gedaan. En dan zei je, dat is eigenlijk gewoon jammer van onze tijd dat we hier staan. We kunnen beter op een andere plek. Dus hebben we meegenomen. Okay. Ja. We hebben vrijwilligers ook binnen Lady Staat Schoon gevraagd van... joh, heb je goede ideeën om bepaalde plekken aan te stippen? Geef het ons door, dan nemen we dat op in de planning. Dus dat hebben we ook voor dit jaar gedaan.
0: Goed, wat leuk, man. En zijn er al genoeg aanmeldingen?
1: Ja, zeker. Het stroomt lekker binnen, maar we kunnen er altijd meer gebruik van.
0: Altijd meer gebruiken, dat zit je hier. Dat wel eerlijk zijn. Ja. Het zijn altijd mensen die het
1: zeker
0: wel
1: leuk voor de nacht is natuurlijk altijd wat moeilijker. Ik snap dat iedereen graag op zijn bed wil liggen. Maar het is wel ook ontzettend leuk om het 's nachts te doen. Je komt weer andere mensen tegen... s'nachts waar je leuke gesprekken ook mee hebt onder het opruimen. Dus,
0: Maar betekent dat bijvoorbeeld ook... want ik zie altijd ook mensen met die jasjes aan de middenbermen bijvoorbeeld lopen, weet je. Maar dat is s'nachts niet, hè? Dat neem ik
1: Nee. Dat sowieso, dat was in onze beginjaren dat we de middenbermen deden. Dat we hebben nu de afspraak met gemeente Lelystad dat we dat niet meer doen. Het is toch te gevaarlijk.
0: Ja.
1: En we willen geen risico's wat dat betreft lopen. Daar is het gewoon zonde.
0: Ja.
1: S'avonds doen we wel langs fietspaden en een goed verlichte plek. Ja. Zoals Palazzo, maar ook bij de McDonald's gaan we gezelligheid.
0: Ja, dat is het ook nodig, denk ik. Hè? Ja, daar flikkert iedereen op straat natuurlijk. Hè?
1: Ja. Ja, de McDonald's houdt op zich, het personeel houdt het ook wel redelijk schoon daar, hoor. Okay. Maar het is soms vechten tegen de bierkamer. En dan komt er een mooi team van Lady Staat Schoon en dan vegen we het daar ook weer even mooi schoon.
0: Nou, ik loop natuurlijk wel eens door het winkelcentrum hier. En dan loop ik langs een winkel. Als je ziet wat er af en toe voor rotzooi voor de deur ligt. Als ik een winkel zou hebben, zou ik dat schoonhouden.
1: Ja, je
0: idee heb ik dan dat moet ik opruimen. Er komen mensen binnen daar. Weet
1: precies. Je zou denken, het is je visitekaartje.
0: Ja, visitekaartje. Maar dus, heel veel mensen zien dat niet eens, volgens mij.
1: Nee, ja, ik weet niet wat het is. Er is op zich is de winkelier wel verplicht om het ook 25 meter rondom zijn eigen pand schoon te houden.
0: Oh, oké, dat wist ik.
1: Maar goed, ja, alles valt in staat ook met de materialen die je wel of niet, niet hebt. Als je de materialen hebt zoals we dat bij Lelystad Schoon hebben, dan is het ook hygiënisch en leuk om te doen.
0: Maar jullie lopen allemaal met zo'n prikkertje, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, prikker en zo'n ring waar onze vuilniszak
0: in gaat. Waar de vuilniszak in gaat. En die prikker die krijg je als je meedoet, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dat is allemaal
1: goed. Dus als je met de actie meedoet, je kunt je opgeven via onze website van stichtinglelystadschoon.nl.
0: Ja.
1: Geef even aan of je zelf materiaal hebt of niet. En anders zorgen we daarvoor. Maar goed, met bijna 700 inwoners in Lelystad die al meedoen met de stichting.
0: Dat is nogal wat.
1: Zijn er een hoop die al materiaal hebben. Ja.
0: Jullie gesubsidieerd door de gemeente?
1: We krijgen jaarlijks een subsidie. Daar leggen we ook elk jaar weer verantwoordingen vooraf. Ja, en daar organiseren we al onze acties mee en materialen die we nodig hebben. Ja. Ja.
0: En heb je daar vergunning voor nodig? Of 's nachts daar,
1: Nee, we hebben geen vergunning ervoor nodig. Maar we doen wel altijd elk jaar gewoon een melding. Zodat de gemeente Lelystad er vanaf weet.
0: Ja.
1: En dat is volgens de voorschriften. Dus, en uiteraard houden wij allerlei voorzorgsmaatregelen in acht.
0: Ja,
1: en kijken bij het weer. Ja, je moet toch goed kijken van als het weer in één keer omslaat, wat doe je dan?
0: Ja.
1: Dus daar zijn we op voorbereid. Ja.
0: En is het leeftijd gebonden?
1: Het is niet leeftijdgebonden. Overdag kunnen kinderen natuurlijk van 5, 6 jaar ook met hun ouders meelopen. Maar goed, dat is
0: leuk als je dat niet aan. Ja. Ja, dat is wel leuk, hè, lijkt me. Ja,
1: ja zeker. Het is van jong tot oud wat meeloopt. Ja,
0: helemaal mooi, man. Ja, en er zijn geen kosten aan verbonden. Hè. Het is allemaal gratis natuurlijk wat je meedoet. Hè. Je doet echt als vrijwilliger doe je mee. Ja, dat is helemaal leuk, toch?
1: Ja, en de 27e hebben we om 12 uur nog een leuk afsluitend feestje ook bij de Agra.
0: In de Agra?
1: In de Agra, ja. Dus kom zeker.
0: Nou, zeker.
1: Ja.
0: En dat houdt het in, dat feestje? Dan kom je nog samen en dan...
1: Ja, ik wil er niet te veel over verklappen, maar het is in ieder geval gezellig samen zijn met de nodige muziek. Dus.
0: Oké. Nou, helemaal leuk, maar is er nog iets dat je zit, dat moet ik even kwijt?
1: Nou ja, ga
0: sowieso vooral even zich moeten melden. Hè?
1: Ja, precies. Kijk even op onze website, stichtinglelystadschoon.nl. Nou, eigenlijk komt er al meteen een pop-up waarbij je kunt aanmelden. Maar kijk gerustig ook even rond op onze website met wat we allemaal doen. En meld je uiteraard aan.
0: Ja, nou, hartstikke leuk, man. Ja, ik zou zeggen tegen de luisteraars, als je kan, doe het. Het is toch heel gewoon om 's nachts door het winkelcentrum te lopen of door een wijk te lopen en daar met z'n allen vuil op te rapen.
1: Zo is het.
0: Is dat nog een beetje te zien, dat vuil, in het donker?
1: We hebben altijd kleine lampjes er ook bij.
0: Hoe zit het er ook bij?
1: En uiteraard zijn de locaties ook gewoon verlicht.
0: Wel verlicht, ja.
1: Dus je loopt niet helemaal in het pikken door.
0: Nee,
1: heb je een uurtje over. Het kan al gewoon voor een uurtje aansluiten. Zeg, ik vind het eigenlijk zo leuk. Ik doe een paar uurtjes. Kan het ook met familie of met collega's.
0: Ja.
1: Of met vrienden.
0: Het is ook een beetje verbinden weer.
1: Zo is het.
0: Dat is ook leuk.
1: Daar zijn we in Lelystad goed in.
0: Ja, daarom. Nou, helemaal leuk, man. Ja, het is goed dat we zoveel vrijwilligers hebben in Lelystad. En laten we heel eerlijk zijn.
1: Ja.
0: Zijn er wat, hè? Laten we heel eerlijk zijn. Het wordt steeds minder, heb ik begrepen. Maar ze zijn er nog gelukkig wel.
1: Absoluut, ja hoor. Ja.
0: Nou, zeker leuk, man. Nog iets nieuws dat je zit? Dat moet ik even kwijt.
1: Nee, volgens mij niet. Ik heb alles wel gehad.
0: Je hebt alles nog verteld?
1: Ja. Ja, kijk vooral op de website. Daar staat heel veel wat ik nu dan allemaal nog een keer kan vertellen. Maar.
0: Ja, Lelystad Schoon. Kijk je op de website. Ik heb hem hier voor me. En echt, alle informatie staat erop. Helemaal leuk. Nou, dankjewel, Mark.
1: Graag gedaan.
0: Ik wens je heel veel succes.
1: Dankjewel, Erik.

0: Ja, mooie muziek, jongens. Ik ben er weer blij mee. Ja, naast me is aangesloten Magdalena Charlotte. En Magdalena, die gaat iets vertellen over Katie Cotty.
1: Ja, zeker. En
0: dat is ja, we kennen het verhaal natuurlijk. De ketenen gebroken, hè, zo heet het eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Het is natuurlijk de bevrijding van de afschaffing van de slavernij in Suriname toen de tijd. Nederland is dat ook 10 jaar later pas gedaan, hè? Geloof ik. Was het niet 10 jaar of zo?
1: Mensen moesten nog 10 jaar gewoon doorwerken.
0: Ja. Overal de wereld werd afgeschaft, behalve in Nederland, hè?
1: Ja.
0: Zo zijn we ook wel weer. Maar oké. Fijn dat je er bent. We kennen elkaar natuurlijk al een paar jaar. En vertel eens, Katie Cotty, wat houdt het precies in?
1: Zijn er twee dingen. Katie Cotty is natuurlijk de afschaffing van de slavernij. Ja. 1863, 73. Die 10 jaar waar jij het over hebt. Ik hoor heel wat in mijn oren. Klopt dat?
0: Je mag hem ook afdoen, hoor.
1: Mag dat, ja?
0: Gewoon verstaan.
1: Oké, hij is heel erg... Zoals ik mezelf hoor. Ja. Zo is dat. Dat is in feite de viering. Ja. Maar we hebben ook nog 30 juni. Dat is even ervoor. Dat hoort er ook bij. Ja. Want je hebt natuurlijk niet een herdenking. Hè. Dat is net als 4, 5 mei moet je het een beetje zien. Ja. Op de 30ste hebben we in de bibliotheek een herdenking. En dat doen we al voor het derde jaar. Ja. Daar hebben we verschillende elementen. We hebben portretverhalen. Want we vinden het belangrijk dat de burgers ook vertellen wat zij denken over de vrijheid. En dit jaar hebben we een aantal mooie jonge mensen die dat gaan doen.
0: En met een Surinaamse achtergrond, neem ik aan.
1: Met Surinaamse achtergrond, ja, klopt. Nou, niet altijd, want ik bedoel, er zijn natuurlijk, we hebben ook boeroes. Dat noemen ze zo in Suriname. Dat zijn gewoon Surinamers, net als dat wij Nederlanders zijn.
0: Ik heb een Surinaamse vriend.
1: Ja.
0: En die is, zeg maar, hij zegt, mijn grootmoeder komt uit Groningen.
1: Ja.
0: Die is ooit verhuisd naar, toen die, heel veel boeren zijn toen verhuisd
1: naar
0: Suriname.
1: Ja, klopt.
0: En zijn moeder is toen getrouwd met een Surinaamse man. Dus hij is ook Surinamer geworden.
1: Ja.
0: Maar dat is jaren geleden vertelde hij me dat. Om toch even te kijken, hè? Wat je zo...
1: Ja, die zijn gewoon Surinamers en die voelen zich zo. Net als mensen die hier geboren zijn en zich gewoon voelen. Dus dat... En hebben we inderdaad hadden we ook iemand anders die dan vertelt. Bijvoorbeeld Gerrit, die had toen ook... Die is 10 keer in Suriname geweest. Ja. Ik ben er 1 keer geweest. Hij is 10 keer geweest. Dus hij kon mij heel veel vertellen. Dat is gewoon een Nederlander. Maar die voelt zich zo betrokken bij het land. Getrouwd geweest met een Surinaamse vrouw. Dus ja, die gaat er ook naartoe. Dus dat kun je niet altijd aan de buitenkant zien.
0: Nee, ik ben ook altijd heel betrokken. Maar dat komt, ik ben in de 60 jaren opgegroeid met toen ging werken met de eerste Surinamers die naar Nederland kwamen om hier te werken.
1: Ja.
0: En daar had ik zoveel respect voor die mensen, dat ze helemaal hier naartoe kwamen. En dat werden vrienden van mij, laat het duidelijk zeggen. Ik had al Surinaamse vrienden ook. En al die verhalen die ze vertelden, en ik heb me daar ook echt in verdiept. Hè.
1: Mooi.
0: Met Lucia Fair ben ik ook steeds bezig over Lady Dorp en dat soort dingen.
1: Ja, er is een beetje.
0: Ik probeer geschiedenis te bouwen van Lelystad. En daar is Suriname een deel van.
1: Ja,
0: Lady heeft daar gezeten als gouverneur en heel veel gedaan daar.
1: Ja.
0: Maar op die manier ben ik erbij betrokken.
1: Nou, dat is heel mooi inderdaad. Nee, zij is ook heel actief inderdaad. Ze schrijft. Ze was afgelopen 4 januari was ze ook in de bibliotheek. Heeft ook een lezing gegeven.
0: Ja.
1: Dus dat is inderdaad heel mooi. En dat hoort er natuurlijk allemaal bij.

0: Ja, dat heerst natuurlijk altijd nog. Hè. Laten we heel eerlijk zijn, de discriminatie. Hè. Ik heb hier af en toe ook mensen van Bureau Gelijke Behandeling. Als je dat allemaal nog hoort, wat er allemaal gebeurt. Het is te triest voor woorden.
1: Het is te triest voor woorden. En het lijkt de laatste tijd, hoe erg dat ook is. Ik ben natuurlijk ook een kind vanuit de jaren 60. Ja. Gingen wij de barricade op voor andere dingen. En nu lijkt het wel. Hè. We hebben het ook over vluchtelingen, andere stromen. Toen waren het de Surinamers, de Antillianen, de gastarbeiders. Ja. Nu zijn het de vluchtelingen. Het is jammer dat we het zo doen. Want het maakt het land, vind ik persoonlijk, maakt het land rijk. Door verschillende van elkaar te leren. Ja. Van jou te leren, van andere culturen te leren. En dat is ook waarom wij dan die herdenking houden. Om met elkaar verhalen te delen. We hebben trouwens ook, dat wil ik nog even zeggen, de 30e hebben wij een professor. Professor Alex van Striptieriaan. En die gaat ook iets vertellen.
0: Een bekende naam, ja.
1: Hele bekende naam. Ja, hij heeft al eerder in Lelystad een lezing gehouden. Ik ben er toen naartoe gegaan. En ik was daar zo van onder de indruk dat ik denk, ja, maar deze meneer die gaan wij vragen. Deze professor gaan we hier vragen. Dus die komt ook en die gaat vertellen. Ik ga even spieken, want ik wil het wel goed zeggen. Flevolands verleden. Flevolands slavernijverleden wordt herdacht. En dan ga je natuurlijk denken, hoezo? We zijn nog maar net 50 jaar. Waarom Flevoland? Dat is vreemd. Ik zou zeggen, dat ga ik niet verraden. Je zal echt de mensen die komen zullen versteld staan. Dat er toch ook wel hier een stukje geschiedenis is. Maar ik ga het niet verraden. Maar dat gaat hij vertellen.
0: Inderdaad. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Ja, dat is echt heel mooi. Dat is zo'n avond. En Stefan, ga ik wel komen. Even geopereerd aan de rug. Ik kon niet weg.
1: Oh, nee. Dan kun je
0: maar als het even kan, dan kom ik wel.
1: Het is in de middag. Het begint om... De inloop is om 11:30. We beginnen om 1:00. We deden het altijd in de avond. Maar de bibliotheek, het is natuurlijk niet een... Geen avond of zo... De bibliotheek, dus we moeten het in de middag doen. Ja. Tot 1:00 of 4:00. Maar dan hebben we een lezing. En we eten natuurlijk altijd heri-heri. Ik denk dat je weet wat voor maaltijd dat is.
0: Ja, ik heb het wel eens gegeten. Ja, dat is precies, weet ik niet meer. Maar ik heb het wel eens gegeten.
1: Weet je waarom dat gegeten wordt op die specifieke dag? Nou, slaafgemaakten kwamen natuurlijk aan. In de wereld, in Zuid-Amerika, in Suriname, de overzeese gebiedsdelen. En dan moet je eten. En je kreeg natuurlijk wel te eten van je meester. Want ja, je moest wel hard werken. Ja. Dus, maar niet zoveel dat je ervan kon leven. Dus wat deden de mensen? Ze kwamen natuurlijk uit Afrika. En waren best wel, konden wel bepaalde dingen onderscheiden. Waardoor ze de wortelen uit de grond haalden. Suriname heeft heel veel rivieren. Je gooit je hengel en dat is rijk. Aan allerlei vissen. Ja. Dus vis, het is een element van allerlei roet, zeg maar. Allemaal cassave. En wat wordt er gegeten? Op die dag wordt maaltijd gegeten die eeuwenlang toen de tijd door de slaaf gemaakt. Okay. Dus dat wordt altijd gegeten bij heren. Het heeft een symboliek.
0: Ja, leuk.
1: Ja. Dus dat doen we wel erbij.
0: Ja, wat grappig is dat zeg.
1: En ik wil erbij zeggen, het is gratis. Het is,
0: Okay.
1: Mensen kunnen gewoon komen, want we willen het delen. We willen inderdaad die geschiedenis met elkaar delen.
0: Dat is
1: natuurlijk
0: wel nodig, hoor. Want ik zeg een voorbeeld, ik geef. Ik had een Surinaamse buurman. Surinaamse mensen, een blanke vrouw had hij ook. Maar die had een dochter. Ja, die had een donker kleurtje. Niet heel donker, maar best wel donker. En die ging elk weekend, waar een caravan in Brabant staan. Die ging elk weekend met ons mee. Ik had een zoon zo groot, de zoon was ook zo groot. Ging elk weekend met ons mee. En we zagen dat ook niet echt als een dochter, maar als een buurmeisje. Maar ging elk weekend mee. Echt 10 jaar lang, hè?
1: Mooi.
0: Mee. Vakanties ging ze mee. Haar ouders gingen nooit op vakantie. We namen dat mee. Jaren later was ik al weg van die camping. Toen sprak ik iemand van de camping. Die zei, god, het donkere meisje, was dat nou uit jouw eerste huwelijk? Zo wordt er geluld achter je rug, hè? Weet je dat? Buurmeisje, zei ik dan. Dat vonden ze raar.
1: Ja.
0: Zo wordt er gepraat achter je rug om.
1: Klopt. Ja, dat is. Ik denk dat het niet altijd misschien kwaadheid is, maar dat het natuurlijk nieuwsgierigheid is.
0: Maar ze praten er wel over.
1: Er wordt gesproken. Het is nog steeds niet altijd normaal. Ik zag laatst ook Ruud Gullit die het had over van, ja, ik ben gewoon Nederlander. Ja, Hoe zit dat dan?
0: Je mag dat zijn.
1: En wanneer ben je dan een Nederlander? Ja. Wanneer mag je uiteindelijk Nederlander zijn? Ja. Ik zelf ben hier geboren en getogen, dat heb ik al eens eerder verteld. Ja. Als mijn moeder vroeger met ons op straat liep, dan zeiden mensen ook, heb je die kinderen, mijn moeder had er 3, heb je ze geadopteerd?

0: Ja, want dat was toen niet gewoon natuurlijk, nee. Hè, in die tijd. Nee, in de jaren 50, 60 was dat zeker niet. Maar nu hebben we gelukkig zoveel mooie verschillende mensen, mixjes.
1: Ja.
0: Ik vind dat ook een rijkdom,
1: ja.
0: Omdat je zoveel van elkaar leert. Dus er is wel een verandering. Alleen de laatste tijd vind ik toch wel weer dat er een kentering is in de manier hoe we over andere mensen praten. En dat vind ik echt jammer. Dus des te meer belangrijk om ook te komen en deze lezing te beluisteren. En natuurlijk op 1 juli groot met elkaar vieren voor het derde jaar op het Tagorenplein gaan we weer feesten.
1: Ja,
0: dan ga ik je straks vertellen als dat kan, wie er allemaal gaan komen als we de tijd nog hebben.
1: Nou, ik ben een keer geweest.
0: Ja, zeker ben je geweest, ja.
1: Ja, nee, ik vind het altijd interessant. Ik heb bijvoorbeeld een dame die loopt hier af en toe mee als meepresentator. En die komt uit Indonesië. En die heeft ook een Indisch restaurant gehad hier in Lelystad. En ja, ik ben ook gek van Indonesië. Ik
0: ja, weet, maar dat is ook een mooi land.
1: En dan weet ik ook als we een documentaire erover zitten kijken. Die mensen zo lief en zo aardig. En heel ander volk, joh. En die zeggen, mijn land is het mooiste land ter wereld. En dat geloof ik ook.
0: Nou, maar, maar dat vind ik van Nederland ook.
1: Wij vinden het zelf ook natuurlijk. Maar dan ben je trots op je eigen
0: tuurlijk,
1: land.
0: Tuurlijk.
1: Maar dat is toch mooi?
0: Ja, dat is ook zo. Maar dat vind ik dan weer zo specifiek voor Suriname. Waar ik echt, dat ik zo trots vind. Ik vind de mensen mooi. Ja. Ja. Want als je het over Indonesië hebt. Als je naar Suriname gaat. Je hebt Indonesische mensen.
1: Zo? Ja.
0: En we hebben eerst de inheemse die daar waren. Toen kwamen de slaafgemaakte. En de Chinees. En de Hindustanen. En de Indonesiërs. En de Europeanen. En toch leven die mensen allemaal met bij elkaar. Ja. Dat vind ik zo wonderlijk. Dat je toch met elkaar kijkt. Natuurlijk, en wat ik dan zo mooi vind als Suriname. Is dat je hoeft je niet te assimileren. Wij hebben vaak, je moet je aanpassen. Je moet je assimileren.
1: Nee.
0: Na al die eeuwen spreekt iedereen zijn eigen taal.
1: Ja,
0: draagt iedereen zijn eigen kleding nog steeds.
1: Ja.
0: Nou, heeft iedereen nog een eigen cultuur, een eigen dansen. Nou, hoe geweldig is dat? Dat je toch dat zegt. Dus je mag individu zijn.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd zijn we onder die ene ster. Want dat is die ster in het vlag van Suriname. Verbondenheid, die culturen. Ja, dat vind ik echt heel erg mooi.
1: Dat is grappig, hè? Dat is ik in de 60 jaren ging werken. En toen werkte ik met Surinamers. En die kenden bijvoorbeeld, die kregen de hele geschiedenis van Lelystad. Wij leerden in Nederland over helemaal niks over Suriname. Maar ze kennen van Lelystad, van Nederland.
0: Ja.
1: Wij leerden vroeger het Rijkje, van Friesland, al die steden, we moesten het opnoemen. Wij kenden die allemaal uit zijn hoofd.
0: Ja, ja.
1: Ik wist niet eens bij mij, kenden ze allemaal uit zijn hoofd.
0: Nou,
1: dat leerden ze allemaal in Suriname.
0: Ja, klopt.
1: Maar wij leerden in Nederland helemaal niks over Suriname.
0: Nou, en dat maakt het ook triest, denk ik, dat mensen die hier naartoe kwamen, dachten, ik ga naar mijn moederland.
1: Ja.
0: Ik woon in mijn vaderland, ik ga naar mijn moederland.
1: Ja.
0: En toen kwamen de mensen aan, en toen werden ze toch wel, merkten ze dat ze toch heel apart werden behandeld.
1: Ja.
0: En tegelijk tijd, als ik naar mijn vader heb geluisterd, die vertelde dat je mocht niet eens Nederlands of Surinaams praten op school. Dan werd je met een riet op je vingers geslagen. Ja. Jij moest Nederlands praten, want dat was gewoon zoals het moest. Dus mensen hebben ook echt, alle boekjes van Nederland gingen naar Suriname, zover als ik heb gehoord. En dan moesten de mensen daar leren. Dus die kennen, en het werd er ingestampt. Je moest weten, je had nog nooit sneeuw gezien, maar je wist dat er sneeuw was. En jij wist waar Groningen lag. En je wist, dus heel veel Surinamers weten gewoon heel veel. Ja. En dan denk ik wel eens, soms zeggen ze, ja, ze praten niet zo goed, maar ze hebben een accent, zoals mensen in Friesland en in het zuiden ook hebben.
1: Ja.
0: Maar grammaticaal zit het wel goed.
1: Het
0: is erin gestampt, echt waar.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat maakt het dan wel triest, denk ik dan, dat mensen die hier kwamen eigenlijk niet zo denken van, ik ga naar mijn land toe.
1: Ja.
0: Want dat heb ik geleerd uit de boeken en dan kom je daar en dan is dat niet helemaal zo geweest.
1: Nee,
0: dat is jammer, maar goed.
1: Ja. Maar oké. Maar leuk inderdaad dat jullie dit weer organiseren. En ik hoop dat het een succes wordt weer.
0: Ik hoop dat het, dat wordt een succes.
1: Wordt
0: niet open. Was het verleden. Ja, je ziet het groeien. Hè? We zijn er toen klein begonnen. En het wordt steeds groter. Het hoeft niet zozeer groot te worden. Maar je ziet dat er steeds meer mensen, dat de bekendheid komt. Ik ben ook blij dat jullie er aandacht aan besteden.
1: Ja.
0: En dat er meer mensen komen. Dat we het met elkaar vieren. We hadden, dat jaar ervoor hadden we niet die kraampjes. We hadden nu verleden keer 20 kramen staan. En het eten was heel snel uitverkocht. Want ze vroegen hoeveel moeten we hebben. Ik zeg, nou ja, zo ongeveer zoveel mensen komen er. Maar het eten was om 6 uur al allemaal uitgekocht. Ja, het was allemaal
1: mooi.
0: Zo lekker. Dus dat is leuk natuurlijk.
1: Ja,
0: en
1: mooi.
0: Ik vind het ook mooi voor Lelystad. Want ja, het is in het centrum nou niet direct altijd iets wat je kunt doen.
1: Nee.
0: En dan is het toch heel mooi dat we dan zien dat mensen bij elkaar komen. Met elkaar dansen, met elkaar zingen. Want er wordt ook veel gedanst.
1: Ja.
0: Dus dat is echt, En we hebben dit, als ik het even nog mag noemen. Heb ik nog
1: uiteraard. Ja. Je mag het zo voor de camera houden, hoor.
0: Oké. Okay. Kunnen jullie dat goed zien? Oké, ik weet niet of
1: je het zo even voor je houdt. Zo, kun je het zo laten zien op de camera. Kijk, kijk daar zien. Kijk.
0: Oh ja, nou, maar er zijn zulke kleine lettertjes. Ik denk,
1: ja, maar jij bent groot beeld.
0: Oh, dan kunnen mensen dat zien. Nou, misschien kun je het erop zetten, ik weet niet. Maar in ieder geval, want dat vind ik ook wel heel erg leuk. We beginnen natuurlijk met de Prodewakka.
1: Ja.
0: In helemaal kleding gaan we inderdaad vanuit het Zilverpark, lopen we door de stad heen. En als we daar zijn, achter de Bresband, altijd achter de Bresband, en dan komen we daar aan. Dan gaan ze even 10 minuten nog even spelen. Dan hebben we inderdaad Suze Juliet. Dat is een Antilliaanse mevrouw die ontzettend mooi kan zingen. Verleden keer ging ze zingen en ik dacht dat het over het algemeen Surinaamse, maar binnen no time stonden allemaal Antilliaanse mensen. Ik denk, oké, hartstikke mooi.
1: Ja.
0: We hebben Bollywood en dat vind ik ook leuk. Bollywood. Dat we vooral ook Lelystadse performers hebben.
1: Ja, ja.
0: Dat is een groep jonge meiden die dat doen. We hebben een Gospel Rising Above. Gospelgroep, zo ontzettend mooi. Dat hoort er echt helemaal bij. We hebben Grace Jonnevet, is ook een Lelystadse. Die hebben we wel eens opgetreden in Utopodium en zo, heel bekend. Ja. Dan hebben we Captain Muta Paketi. En dat is een stamhoofd uit een dorp van de Marons.
1: Ja.
0: En die gaat spoken word doen. Want we vinden natuurlijk heel mooi dat we gaan dansen en vieren. Maar ook op 1 juli moet er even een moment zijn om na te denken wat er heeft plaatsgevonden. Dus dat ook. En een Koto-show, dat komt er ook nog bij. Dus je gaat echt bijna 3 kwartier allerlei soorten. Er wordt uitgelegd waar de hoed voor staat, waar de allerlei stukken van de kleding voor staan. Maar die hebben allemaal betekenis, hè?
1: Ja, ja.
0: Ik weet dat sommige van wat ze dan dragen of dat ze dat uitdragen van ik ben vrij of praat maar niet over mij of zo, dat soort allerlei symbolen. Dus dat is, ja, want je mocht niet praten op het land, hè? Je moest je mond dicht houden. Dus dan deed je allerlei dingen om signalen te geven. Dus die geschiedenis wordt ook verteld. De Cotto Show, we hebben DJ Ludi die tussendoor gaat DJ'en. We hebben de Lelystadse Afro-dansgroep die gaat dansen. Shiba Budijk, die gaat dan ook weer spoken word doen. Die was laatst in het theater toen wij dat stuk geven over 50 jaar onafhankelijkheid Suriname.
1: Ja.
0: En als uitsmijter, daar zijn we ook heel erg blij om, hebben een Kawini band. Nou, Kawini is echt diep Afrikaans dansen. Van 9 tot 10 uur hebben we een band. En dat wordt echt feest. Een 12-koppige band.
1: Zo.
0: Dus dat is niet mis. Dus ik zou mensen, wil je dansen, wil je vieren? En dan hopen we dat de goden ons beschermen qua regen.
1: Nou, dat hoop ik. Hè?
0: Of wie dan ook. Dat hopen we. Dus het gaat helemaal mooi worden. Ja, zeker.
1: Nou, helemaal leuk.
0: Dank
1: heb je nog iets dat je ze moet even kwijt? Moeten mensen zich aanmelden?
0: Ja, oh, dat is heel goed dat je dat zegt. Niet voor natuurlijk voor op het plein. Kun je gewoon komen. Maar, en ik zou zeggen, ga nog even naar onze site. En dat is www.comité 30 juni 1 juli Lelystad. Ik weet niet of je dat misschien even kunt zeggen dat mensen daar kunnen naar kijken. Of sorry, je het ergens kunt neerzetten. .nl, daar staat het allemaal op. Voor de bibliotheek moet je even aanmelden.
1: Ja.
0: En dat kan zowel op de website van de bibliotheek en voor sommige mensen die dat of toevallig in de stad zijn.
1: Loop je even binnen.
0: Dat, ja. Dus het wordt echt weer mooi.
1: Nou, helemaal leuk, mag
0: ja,
1: alleen,
0: laten we dat met elkaar vieren, mensen. Heel belangrijk. Ja. Oké, goed.
1: Nou, dank voor je komst.
0: Ja, jullie ook bedankt.
1: Dat was een leuk gesprek.
0: Dank je wel. Oh, wacht even. Ik heb nog een klein presentje.
1: Je hebt nog een klein presentje?
0: Ja, ik heb nog een klein presentje. Want ja, als je kunt komen, zou dat natuurlijk mooi zijn. Zo niet, dan heb je toch die dag. Doe ik het eventjes voor je om.
1: Ja.
0: Alsjeblieft, heb ik hem goed.
1: Zo, nou, kijk eens aan, zeg.
0: Mag ik hem van jou ook even omdoen?
1: Ben ik in beeld? Ja. Ja, we moeten praten natuurlijk. Hè.
0: Ja, maar, praten.
1: Ja, we blijven praten uiteraard. Maar ben ik zo een beetje thuis in beeld? Ben ik goed in beeld zo? Dus we zijn nu veranderd in Surinamers. Ja, we zijn nu Surinamers geworden.
0: Absoluut.
1: Nou, Magdalena, hartstikke dank voor je komst.
0: Dank jullie wel, hè.
1: En Emiel, draai hem maar eventjes hoor.

0: Ja, daar zijn we weer. Het was weer een volle avond, Emiel, maar wel leuk. Ik kan niet anders zeggen. Ja, ik wil nog even kwijt. Op 24 juni heb ik mijn rondleiding op de Algemene Begraafplaats Lelystad. Dat doe ik voor 10e jaar. En dat zijn altijd hele mooie rondleidingen. Er lopen allemaal mensen mee. Ik vertel verhalen bij een aantal mensen die iets betekend hebben voor Lelystad. Zoals burgemeester Gruiters en dat soort dingen. Maar er lopen ook mensen mee die daar nog iemand hebben liggen. En iets vertellen over hun dierbaren. Dat zijn echt mooie verhalen. We hebben net Magdalena, gaat haar zoon ligt daar. Die loopt ook altijd mee. Die heeft een boek geschreven over haar zoon. Die is door medische fouten om het leven gekomen. Het boek heet Gebroken Ogen. En ze heeft uit het boek staat ze dan te vertellen wat er een beetje gebeurd is. En dat soort gesprekken zijn het allemaal. Het is met een lach en een traan. Er wordt ook gelachen. Dat mag ik ook rustig zeggen. Ik ben ook een beetje van de humor. Dus dat komt wel mooi uit. Maar het is op 24 januari, op een woensdag. Dat van 7 tot 9. En het zou prettig zijn als je aanmeldt en je mee wilt doen. Loop eens mee. Er lopen mensen mee van Dela. Er lopen andere mensen mee van de begraafplaats zelf. Waar je allemaal vragen aan kunt stellen. We delen de ploeg in tweeën. De ene gaat met de technische jongens mee. Die leggen alles uit over wat begraven inhoudt. Het boven de grond begraven. Het graf schudden. Dat heb je ook allemaal. Ik weet allemaal wat het is. Maar dat gaan ze allemaal uitleggen, die jongens. En de andere ploeg gaat met mij mee met de verhalen. En we komen langs alle bekende Lelystaden, wat ik zei. We komen even langs het kindermonument. We komen bij de Telefoon voor de Wind. Ga ik ook uitleggen hoe dat allemaal werkt. Het zijn echt een hele mooie bijeenkomsten. We hebben altijd hele grote ploegen. En dat is helemaal leuk. Dus wil je meedoen, geef je even op. En ik zal het even spellen. Dat is Koreman, Koreman, 48, mijn geboortejaar, Koreman 48, @xsvooral.nl. Dat is xs4all.nl. Je mag me ook bellen, 06-543-48108. Je kunt dit morgen terugluisteren bij Radio Lelystad als je dat wil. Geef je even op, dan weet ik een beetje hoeveel mensen komen. We worden ontvangen door Dela. Daar gaan we de rondleiding doen. Daarna krijgen we Dela een kopje koffie of thee als je dat wilt. Er wordt ingeschonken. De kosten zijn gratis, dus je hoeft niks te betalen ervoor. Maar het zijn hele mooie avonden. Dus graag, als je mee wil, geef je even op. Dank je wel in ieder geval. Dan gaan we natuurlijk, ja, we gaan zo direct afsluiten. We zijn al zover. Maar de komende 5-4 weken zijn we er niet. Dave is op vakantie en hij is 29 juli, daarna is hij terug. Maar 6 juli ben ik er zelf niet. Dus we zijn 15, 22, 29 juni en 6 juli zijn we niet aanwezig. 13 juli is onze eerste uitzending weer. Dus ik zeg mensen, allemaal veel plezier. Mocht je nog met vakantie gaan, wens ik jullie allemaal een hele fijne vakantie. Bedankt in ieder geval voor het kijken en luisteren. Dank je wel.
1: Dit is Radio Lelystad 90.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten. Dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je 3 keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
2: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
1: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelend gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah en Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Vols.
3: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
1: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog, daarna wisselvallig, met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van de ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden en wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al lange financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radiolelystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit 3 jaar.